0: Ik heb jou nog goed en keer. Maar ik jou nog goed en keer.
1: Is wat die hem zou. Oh, dit is wel een...